0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het Noord-Hollandse Loosdrecht hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de komst van een nieuwe noodopvang. Met een symbolische rouwstoet en een grafkist trokken ze naar het gemeentehuis omdat ze vinden dat het besluit ondemocratisch is genomen. Tijdens de tocht werden rookfakkels afgestoken. De A59 bij Den Bosch is weer helemaal open. Zo'n 150 demonstranten hadden daar de weg geblokkeerd omdat ze boos zijn over een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in het nabijgelegen Engelen. Het verkeer richting Waalwijk kan er weer door. De andere rijrichting naar Den Bosch blijft nog wel even dicht. Daar zijn wegwerkzaamheden. De ongeveer 150 overgebleven passagiers van het vierenschip Hondius kunnen maandag van boord op Tenerife. Volgens een Spaanse krant komen ze zaterdag aan, maar moeten de opvarenden nog 2 dagen op het schip wachten. Alle zieken zijn intussen al van boord en de overgebleven passagiers hebben op dit moment geen klachten. En president Trump zegt dat de Amerikanen de afgelopen 24 uur heel goede gesprekken hebben gevoerd met Iran. De kans is groot dat er snel een deal komt tussen beide landen, zegt Trump tegen verslaggevers. Het is niet duidelijk wie er precies met elkaar hebben gesproken. Pakistan was opnieuw de bemiddelaar. Dan nu het weer van Weer Online. In het westen en midden kans op lichte regen. Later dan klaart het op en koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen dan begint de dag zonnig, later wolken en kans op een enkele bui. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het Noord-Hollandse Loosdrecht hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de komst van een nieuwe noodopvang. Met een symbolische rouwstoet en een grafkist trokken ze naar het gemeentehuis omdat ze vinden dat het besluit ondemocratisch is genomen. Tijdens de tocht werden rookfakkels afgestoken. De A59 bij Den Bosch is weer helemaal open. Zo'n 150 demonstranten hadden daar de weg geblokkeerd omdat ze boos zijn over een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in het nabijgelegen Engelen. Verkeer richting Waalwijk kan er weer door. De andere rijrichting naar Den Bosch blijft nog wel even dicht. Daar zijn wegwerkzaamheden. De ongeveer 150 overgebleven passagiers van het vierenschip Hondius kunnen maandag van boord op Tenerife. Volgens een Spaanse krant komen ze zaterdag aan, maar moeten de opvarenden nog 2 dagen op het schip wachten. Alle zieken zijn intussen al van boord en de overgebleven passagiers hebben op dit moment geen klachten. En president Trump zegt dat de Amerikanen de afgelopen 24 uur heel goede gesprekken hebben gevoerd met Iran. De kans is groot dat er snel een deal komt tussen beide landen, zegt Trump tegen verslaggevers. Het is niet duidelijk wie er precies met elkaar hebben gesproken. Pakistan was opnieuw de bemiddelaar. Dan nu het weer van Weer Online. In het westen en midden kans op lichte regen. Later dan klaart het op en koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen dan begint de dag zonnig, later wolken en kans op een enkele bui. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Honderden mensen gedemonstreerd tegen de komst van een nieuwe noodopvang. Met een symbolische rouwstoet en een grafkist trokken ze naar het gemeentehuis omdat ze vinden dat het besluit ondemocratisch is genomen. Tijdens de tocht werden rookfakkels afgestoken. De A59 bij Den Bosch is weer helemaal open. Zo'n 150 demonstranten hadden daar de weg geblokkeerd omdat ze boos zijn over een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in het nabijgelegen Engelen. Het verkeer richting Waalwijk kan er weer door. De andere rijrichting naar Den Bosch blijft nog wel even dicht. Daar zijn wegwerkzaamheden. De ongeveer 150 overgebleven passagiers van het vierenschip Hondius kunnen maandag van boord op Tenerife. Volgens een Spaanse krant komen ze zaterdag aan, maar moeten de opvarenden nog 2 dagen op het schip wachten. Alle zieken zijn intussen al van boord en de overgebleven passagiers hebben op dit moment geen klachten. En president Trump zegt dat de Amerikanen de afgelopen 24 uur heel goede gesprekken hebben gevoerd met Iran. De kans is groot dat er snel een deal komt tussen beide landen, zegt Trump tegen verslaggevers. Het is niet duidelijk wie er precies met elkaar hebben gesproken. Pakistan was opnieuw de bemiddelaar. Dan nu het weer van Weer Online. In het westen en midden kans op lichte regen. Later dan klaart het op en koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen dan begint de dag zonnig, later wolken en kans op een enkele bui. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

Ijs Radio. Ijskoud. De warmste.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Argentinië stuurt testmateriaal naar Nederland om het Hantavirus sneller op te sporen. Hiermee kan gerichter getest worden op het virus dat mogelijk is uitgebroken op het cruiseschip Hondius. In Argentinië gaat ondertussen het onderzoek verder naar de bron van de besmetting door knaagdieren te vangen en te testen. Een passagier van het virusschip is intussen aangekomen in het ziekenhuis van Düsseldorf. Het gaat

München met 1-1 gelijk en dat was genoeg. De Duitse gelijkmaker viel pas diep in blessuretijd. Aan het einde van de maand is de finale in Budapest tegen Arsenal. Het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, later wolken en een paar buien en er staat maar weinig wind. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Twee opvarenden die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Eentje is naar het LUMC-ziekenhuis in Leiden gebracht, de ander naar Düsseldorf. De opvarende in Düsseldorf is vermoedelijk niet besmet met het Hantavirus. Vliegtuig met een derde passagier is eerst geland op Gran Canaria. Zo'n 100 mensen hebben gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van een asielopvang in een dorpje bij Den Bosch. Daarbij liepen ze met spandoeken en fakkels de snelweg A59 op. Die ging richting Waalwijk daarom helemaal dicht. De politie greep in en heeft de demonstranten weggestuurd en daarna kon de A59 weer open. Het voedseltekort in Gaza is vooral rampzalig voor zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen. Volgens Artsen zonder Grenzen worden bijna alle baby's van ondervoede moeders te vroeg geboren en lopen ze extra risico om te overlijden. De hulporganisatie roept Israël daarom op om voedselhulp en medische zorg altijd toe te laten. En steeds meer statushouders hebben vlak na het krijgen van hun verblijfsvergunning een baan, meldt het CBS. Ze werken vooral via uitzendbureaus of zijn oproepkracht en dan vooral in de horeca. In 3 jaar tijd is het aantal statushouders dat binnen 3 maanden werk vond meer dan verdubbeld. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken aardig wat zon, daarna neemt overal de bewolking toe en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Argentinië gaat helpen bij de bestrijding van het Hantavirus dat uitgebroken is op een cruiseschip. Het Nederlandse stel dat eraan is overleden is waarschijnlijk in Argentinië besmet. Het land gaat daarom tests versturen, onder meer hierheen. Twee opvarenden van het cruiseschip zijn vanaf Schiphol naar Leiden en Düsseldorf gebracht. Bewoners in Amsterdam-West zijn vannacht opgeschrikt door geknal, meldt Hart van Nederland. Er is een geldautomaat opgeblazen en de ravage is enorm. De gevel zou uit het pand zijn geslagen en overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders van de plofkraak in Amsterdam zijn op de vlucht. Twee drones zijn gecrashed op een olieopslag in Letland. Ze kwamen uit Rusland, maar of het ook Russische drones waren is nog niet bekend. Eerder stortten al drones uit Oekraïne neer in Letland die eigenlijk doelen in Rusland hadden moeten raken, maar uit koers waren geraakt. En asielzoekers die net hun verblijfsvergunning hebben gekregen vinden steeds vaker snel een betaalde baan, zegt het CBS. 1 op de 8 heeft na een paar maanden al werk. Eerder was dat nog maar 1 op de 100. Meestal gaan zulke statushouders aan de slag in een winkel of in de horeca. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken zon, vanmiddag steeds meer bewolking en er kunnen ook een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Er is een tweede vliegtuig onderweg naar Nederland met iemand die besmet is met het Hantavirus op een cruiseschip dat bij Kaapverdië ligt. Het vliegtuig had op Gran Canaria een tussenlanding gemaakt door technische problemen. De eerste evacuatievlucht met twee opvarenden van het schip landde gisteravond. In Amsterdam-West is vannacht veel schade ontstaan na het opblazen van een geldautomaat. Op beelden is te zien dat de gevel uit het winkelpand is geslagen en dat er overal op straat brokstukken en glas liggen. Voor zover we weten raakte niemand gewond. De daders van de plofkraak zijn nog niet gepakt. Zo'n 15.000 hotels zijn boos op Booking.com. Ze zijn een zaak gestart omdat ze vinden dat ze te veel commissie moesten betalen. Om hun zaak kracht bij te zetten hebben ze facturen nodig en Booking zou die niet willen afgeven. Daarom hebben ze beslag laten leggen op een deel van de administratie van Booking. En na de recordprijs van gisteren is benzine vandaag een klein beetje minder duur geworden. Dat komt door een sterke daling van de olieprijzen. De adviesprijs die je vaak betaalt langs de snelweg is gedaald met een cent naar €2,63 per liter. Ook de dieselprijs is iets gezakt. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken zon, vanmiddag steeds meer bewolking en er kunnen ook een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen omdat ze besmet kan zijn met het Hantavirus. Ze was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en wordt nu getest in het Amsterdam UMC. Intussen is op Schiphol het vliegtuig geland met een zieke opvarende van het cruiseschip aan boord. Het is een bemanningslid met symptomen van het Hantavirus. Meerdere ambulances stonden te wachten. De twee passagiers die gisteravond op Schiphol aankwamen, liggen in het ziekenhuis in Leiden en Düsseldorf. Rusland waarschuwt buitenlanders in Kiev dat een dreigement om de stad aan te vallen serieus genomen moet worden. President Poetin heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd. Valt Oekraïne toch aan, dan slaat hij keihard terug op Kiev. Dit weekend herdenkt Rusland het einde van de Tweede Wereldoorlog. En na een plofkraak in Amsterdam-West zijn twee verdachten gevlucht op een scooter. Mensen in de omgeving schrokken wakker toen vannacht met twee knallen een geldautomaat werd opgeblazen. Op beeld is te zien dat de gevel van het winkelpand is weggeslagen. Of de plofkrakers geld hebben meegenomen is niet bekend. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar vanmiddag is er steeds meer bewolking en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Set him up, viewers.

0: Flock of Seagulls and The More You Live, The More You Love. Hey, hartelijk welkom. Een gloednieuwe editie van Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Die ligt op je te wachten, die staat op je te wachten. Die wacht op je, laat ik het zo formuleren. Muziek is de hoofdmoot, verder de bekende ingrediënten zoals je ze wel vaker hoort in dit programma. Als je vaker luistert. En dat betekent dat ik natuurlijk ook aandacht heb voor de nieuwe Icebreaker. Sienna Spyro heeft hem deze week te pakken. En dit is Material Lover.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

Ik heb dat wel eens vaker verteld volgens mij. Maar ja, je luistert misschien niet altijd. Dit is een liedje van mijn allereerste zelfgekochte album. Electric Light Orchestra, Shine a Little Love. Dat album heet Discovery, de eind jaren 70. En nou ja, ik had toen wel een paar singeltjes gekocht al volgens mij. Maar de eerste keer dat ik zoveel zakgeld bij elkaar had gespaard om een LP te kopen. En de keuze viel op dat album van Electric Light Orchestra. Hey, goedemorgen. Hartelijk welkom. Ice Radio, het enige format-free radiostation van Nederland. Geen playlist, maar passie. Dat is ons uitgangspunt, ons motto. Je bent terechtgekomen in Mellis Morning Mix. En dat waardeer ik, dat je deze zender weer hebt op weten te zoeken op de donderdagochtend. Of op de zondagmiddag natuurlijk, hè, tussen 5 en 7 wordt dit programma altijd herhaald. Ik hoop dat het goed met je gaat. Met mij gaat het eigenlijk wel prima. Ja, ik ben in training geweest de afgelopen weken, maanden voor de halve marathon van Leiden. En zondagochtend is het zover. Ik moet je zeggen, ik zie er toch wel tegenop. Maar goed, ik ben een paar kilo kwijt. En ja, ik heb wel aardig wat kilometers, wat trainingskilometers afgelegd. Hopen dat het weer een beetje mee zit. En ja, dan moet het maar gebeuren. En na afloop is het klaar. Daar kijk ik dan ook wel weer naar uit. Dat ik na afloop gewoon klaar ben met die halve marathon. Hey, ja, verder het weer. Ja, dat is een beetje kwakkelen. Hè? Mijn bootje is uit de stalling eindelijk. Die ligt weer in veilige haven. En ja, ik wil graag het water op met een zonnetje en een glaasje witte wijn. Nou, dat is er nog niet echt van gekomen. Terwijl dit echt wel weer de periode is met Koningsdag en Hemelvaart volgende week. En Pinksteren zit er nog aan te komen. Al die lange weekends en zo. Dat is natuurlijk altijd wel prettig. Als het dan weer dan nog een beetje meewerkt, is het helemaal mooi. Maar goed, over het weer kunnen we het altijd wel hebben. Laten we het over dit programma hebben. De bekende ingrediënten trekken aan je voorbij. Straks Monica Leijen met meer vrouwen op de radio. We hebben een ice-icoon deze week van The Cars. En daar ga ik uiteraard een track van draaien. Prachtig album uit 78. Ik heb het Prince moment. Volgend uur de Pimpam plaat. Lekkere oude disco dance classics. En ik heb Bruno

kent de stem waarschijnlijk van The National. Daar is hij namelijk de zanger van, Matt Berninger. Bonnet of Pins heette dat. Prachtig liedje van, wat is het, een jaar of twee geleden, denk ik, hooguit. Ik heb het boekje van Robert Lodge weer bij me met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. En vanochtend wilde ik het even met je hebben over Freddie Mercury, de enige echte. Ja, bijzonder verhaal over Freddie, althans bijzonder opmerkelijk verhaal. Sommige muzikanten hebben altijd een notitieboekje naast hun bed liggen. Maar Freddie Mercury die pakte het net iets serieuzer aan. Hij was namelijk bang dat hij 's nachts een melodie zou bedenken en dat hij die de volgende ochtend dan weer kwijt zou zijn. Dus wat deed hij? Hij zette gewoon een piano naast zijn bed. Letterlijk binnen handbereik. En kwam er 's nachts een idee op, een melodie, dan kon hij dat meteen spelen en vastleggen. Geen gedoe, geen uitstel. En volgens hem is op die manier ook het begin ontstaan van Bohemian Rhapsody, ergens midden jaren 70. Ja, achteraf geen slechte gewoonte om een piano naast je bed te zetten, want dat ene nachtelijke idee groeide natuurlijk uit tot een van de grootste hits uit de popgeschiedenis. Soms is inspiratie dus niet alleen een kwestie van talent, maar ook van zorgen dat je er snel genoeg bij bent. Ja, of je nou echt per se een piano naast je bed moet zetten om midden in de nacht erop te spelen, weet ik niet. Maar bij Freddie werkt het in ieder geval. Ja, wat draai je dan van Queen? Nou, ik kies niet voor Bohemian Rhapsody. Nee, ik heb even zin in Hammer to Fall.

0: kwam ik van de week weer eens tegen in mijn eigen collectie. Ik denk, hey, dat is eigenlijk best een lekker liedje. Genuine Pony was natuurlijk een grote hit. En deze zat daar vlak achter. The Same Old G. Zegt het jou nog wat, Monica Leijen? Goedemorgen overigens.
1: Goedemorgen, ja, nog wel. Ik moet wel even graven, maar het komt af en toe komt dat dan terug, inderdaad. Ja.
0: Genuine. Ja, dat was echt de R&B uit de jaren 90. Ja. Ja, ja. Hey, goedemorgen, gaat het goed met je allemaal?
1: Ja, gaat goed.
0: Ben je thuis of ben je aan het werk? Ben je aan het doen?
1: Ik ben aan het werk. Maar even tussendoor even weggelopen.
0: Even tussendoor, heel goed, heel goed. Ja, dat hebben we graag, want we bellen jou elke donderdagochtend in het kader van Meer Vrouwen op de Radio. Ja, Shanna Spyro, die had de icebreaker deze week, dus daar kon ik natuurlijk niet omheen. Maar verder zijn het allemaal mannen die ik tot nu toe gedraaid heb. Dus hoogste tijd voor wat vrouwelijke vocalen. Wat heb je voor ons? Het is niet heel hoog en heel lang, geloof ik, hè? Het is een beetje klein.
1: Het is heel erg klein. Het is volgens mij 1,57 meter.
0: Ja, een beetje Prince omvang. Ja, of omvang, hoogte in ieder geval. Ja,
1: ja. Ja, en het grappige is, volgens mij runs dat in de family. Hoe zeg je dat? Komt dat in de familie voor? Want deze mevrouw waar we het over gaan hebben, die heeft ook een zus. En die is net zo klein. En die is wel iets bekender. En die heet Kylie Minogue. Maar we gaan het hebben over Demi Minogue. Ja. Dus dat is de zus van.
0: Dat is de zus van. Is ze de jongere zus van? Is het,
1: ja, precies. Ja, de kleine zus van. En ook Australisch, dus uit Australië, zangeres en actrice. En tegenwoordig vooral jurylid en tv-persoonlijkheid, zoals dat dan heet. Ik zit even te denken. Er valt niet zo heel veel over te vertellen. Misschien omdat het zo klein is. Maar ze heeft dus in
0: als je klein bent, is er weinig over je te vertellen. Dat is nou maar eenmaal zo. Het is niet anders.
1: Maar ze heeft zeg maar in de jaren 90 heeft ze en begin 2000 heeft ze LP's gemaakt of albums gemaakt en wat hitjes gehad ook inderdaad, waar dit er dan eentje van is. En ze had dit nummer had ze eerst gehoord als clubnummer van een Duitse dance producer, GCA. En dat was
0: Jean-Claude Adès. Ja, want ik ken het nummer van GCA. Dat was een beetje de artiestennaam. En inderdaad, later heeft zij het gedaan, ja.
1: Ja, want ze had het gehoord en ze dacht, hé, dit is wel leuk. Want dat was eigenlijk een clubnummer. En, of een danceclub. En ze zegt, hier kan wel eens een popnummer in zitten, zeg maar. Dus ze heeft gevraagd of ze dat mocht gebruiken. En ze heeft dus samen met hem ook de lyrics gemaakt. En het omgeturnd tot dit nummer.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, dit kwam erna. Hè? Dus hij had het eerst zelf gedaan en daarna deed Danny het.
1: Ja.
0: En wij schrijven zo begin deze eeuw, gok ik. Of misschien nog eind vorige eeuw.
1: 2003 was
0: ja,
1: dit.
0: Ja, vind ik begin deze eeuw. Nou, kondig hem maar aan, Mo. Dan gaan we er lekker naar luisteren.
1: Ja, nou, dit is Danny Minogue met I Begin to Wonder. When I'm walking down.

0: Als Monica Leijer dan aan het woord is geweest en gezorgd heeft voor meer vrouwen op de radio, dan is de band een beetje gebroken. Hè? Dan kunnen we niet genoeg vrouwelijke vocalen hier in Mellis Morning Mix horen. Apollonia 6 en The Sex Shooter.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice-icoon.
0: Was een liedje van Prince, hè? Maar dat hoef ik je niet te vertellen. Hey, Ice-icoon deze week is van de Amerikaanse band The Cars. Het debuutalbum van The Cars uit juni 1978. En dat heet gewoon The Cars. Nou, er staan een aantal liedjes op die je kent. En dit is niet een single geweest, maar misschien ken je het ook wel. Want het is echt wel een radiohit geworden nadat het op dat album was verschenen. The Cars uit 78 nogmaals en Moving in Stereo.

0: Ik heb dat vorige week ook al verteld, maar pak een beetje anderhalve week geleden was ik in de Melkweg bij een optreden van Sky Newman. En daar stond het helemaal vol met jonge dames, heel veel van Engelse afkomst. Zo pak een beetje tussen de 18 en de 28 jaar. En voorafgaand aan het concert, ja, dan wordt er altijd een beetje muziek gedraaid. En op enig moment kwam op stevig volume dit nummer uit de speakers van Olivia Dean. En al die meiden die gingen helemaal uit hun dak en zongen het allemaal woord voor woord mee. Het is een heel fijn liedje, kan niet anders zeggen. Olivia Dean dus en The Man I Need.
1: He's not here physically, but through his music he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Het was allemaal wat rondom die 10e sterfdag van Prince. Ik weet niet of je nog iets meegekregen hebt van de Purple 100... die afgelopen weekend werd uitgezonden op een ander radiostation. Ik hoop dat we er op Ice Radio ook nog wat van meekrijgen. We zijn nog steeds in onderhandeling met het management. Hoe dan ook, ik blijf voorlopig elke week een liedje draaien in Mellis Morning Mix van mijn grote muzikale held. Dit schreef hij in 81. In 89 werd het B-kantje van de hit Party Man uit de Batman-film.

0: disco time.
1: Ice Radio.
0: Hey, Ice. Show it, baby.
2: Traditiegetrouw zou ik bijna zeggen, sluit ik het eerste uur af met een lekkere, fijne disco dance classic. Deze komt uit begin jaren 80. Ik heb hem veel en vaak gedraaid in dat kleine discotheekje in Gouda, waar ik toen de resident DJ was. Stevie Arrington en Feel So Real. Home here bij Ice Radio. Na het nieuws ben ik bij je terug met deel 2.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Ali B. heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen in de verkrachtingszaak tegen hem. Hij moet 3 jaar de gevangenis in. Volgens het Hof is Ali B. schuldig aan de verkrachting van 2 vrouwen, onder wie zangeres Ellen ten Damme. Ali B. kreeg eerder nog 2 jaar cel. Hij was zelf niet bij de uitspraak. Een stewardess van KLM wordt getest op het hantavirus. Ze ligt met milde klachten in het UMC Amsterdam. De vrouw uit Haarlem had contact met een Nederlandse vrouw die in Zuid-Afrika overleed aan het virus. Zij was uit een vliegtuig gezet omdat ze te ziek was. Of de stewardess in dat vliegtuig werkte, is niet bekend. Bij Almere is een grote brand uitgebroken in een datacentrum vlakbij de snelweg A6. Mensen in de omgeving zijn met een NL-alert gewaarschuwd voor de rookwolken. Die zijn al van ver te zien. Of er door de brand in het Almeerse datacentrum gewonden zijn gevallen, is niet bekend. En in Gorinchem is de definitieve uitslag vastgesteld van de gemeenteraadsverkiezingen die over moesten vanwege mogelijke fraude. De lokale partij Democraten is opnieuw de grootste. Dat was ook zo bij de eerste verkiezingen. Intussen onderzoekt justitie nog altijd of er inderdaad stemmen zijn geronseld. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar vanmiddag is er steeds meer bewolking en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Wordt het toch nog gezellig.
6: And it's a moonlit night. Baby's asleep, she's doing it right.

0: Ken je ze nog? The New Adventures. En de Midnight Magic Maniac. Dat is echt weer zo'n plaat die je nergens meer hoort. Alleen op Ice Radio. Omdat je daar lekker mag draaien waar je zin in hebt. En ik had zin in de New Adventures. Ja, uit Groningen kwamen ze volgens mij. En begin jaren 80. Een beetje brugklas idee. Goedemorgen, hartelijk welkom. Uur 2 van Mellis Morning Mix. Als ik het heb over brugklas idee, heb ik het over mijn eigen brugklas. Hè? Dat begrijp je. Hey, fijn dat je er nog steeds bent. Ik heb nog iets minder dan een uur voor je. Straks de Pimpanplaat. En Paul Goumi is ook aanwezig in dit uur. Althans, dat heeft hij me beloofd. Dus daar ga ik er maar vanuit. Voor een keuze uit Pauls platenkast. En verder muziek. De nieuwe single van Madonna. Samen met Sabrina Carpenter. Heb je hem al gehoord? Hij heet Bring Your Love.
1: Ice. The alternative. Ask yourself.

Inderdaad, de Blues Brothers en Steve Winwood en zo. Maar bovenal de Spencer Davis Group en Gimme Some Lovin'. En daarvoor de nieuwe single van Madonna met welwillende medewerking van Sabrina Carpenter. Ze deden het samen op Coachella en Bring Your Love. En dit is Nederlands nummer 1 nog steeds. Alex Warren en Fear.

0: see me.
1: Dat had je aan het begin van deze eeuw. Allemaal van die leuke zangeressen waar je tegenwoordig niet meer zo heel veel over hoort. En ook niet zo heel veel van hoort. Michelle Branch en Everywhere. Hey Paul Goulmy, hartelijk goedemorgen.
2: Goedemorgen Melle.
1: Hoe is het met jou? Ben je thuis of ben je ergens in het buitenland?
2: Nee, ik ben thuis.
1: Oh, en heeft dat een reden? Of ging er iets niet door of zo?
2: Nee. Er ging er iets niet door. Er waren wat trips naar het Midden-Oosten gepland. Maar die zijn even op middellange termijn geschoven. Ik denk wel dat ik over een paar weken weer een poging ga wagen. Dat ik daar gewoon heen ga.
1: Ja. Nou ja, laten we het niet over politiek hebben. Maar het is te hopen dat het daar inderdaad dusdanig rustig blijft en wordt. Ja. Dat jij daar weer naartoe kan en iedereen die dat wil. Maar ja, even lekker thuis. Dat was sowieso toch een beetje een voornemen voor je. Om iets minder vliegkilometers te maken dit jaar.
2: Exact. En dat lukt nu goed. Kan even thuis wat nuttig werk, of gewoon mijn home office wat nuttig werk verrichten. Maar binnenkort toch wel weer, dan moet er wel weer meer gevlogen gaan worden.
1: Ja, nou ja, voorlopig kunnen wij in ieder geval wat makkelijker bellen. Want in den vreemde is er nog wel eens een tijdzone die wat afwijkt van de onze. Of je bent druk. Maar gelukkig ben je er vanochtend voor Paul's platenkast. Die staat natuurlijk vol met polyvinyl, met cd's, met singeltjes en weet ik van wat er allemaal in staat. En dan pluk je elke week wat uit. Wat heb je gekozen voor ons deze week?
2: Ja, het is een plaat die je eigenlijk best wel vaak hoort. Maar ik vind hem eigenlijk nog steeds heel erg lekker. En ja, soms kom ik met platen waarvan de meerderheid denkt van, wat is dit? Alleen Monica Leijen niet. Maar in dit geval is het echt een evergreen, wil ik niet zeggen. Maar ik vind het nog steeds een heerlijke plaat van een groep die ik ook nog steeds heel goed vind van wat ze toen hebben gepresenteerd. Het is een Amerikaanse groep die eigenlijk in Europa veel succesvoller was dan in de United States.
1: Ja, toen jij zei dat je ze nog steeds goed vindt, toen vroeg ik me af, zijn ze nog actief? Maar dat niet meer, denk ik, hè?
2: Nee, dat niet meer. Maar ik bedoel, als
1: de muziek
2: als
1: van toen vind je het nu nog steeds goed. Ja, precies.
2: Heel erg lekker, ja.
1: Hey, maar dit was niet die hele grote nummer 1 hit, toch?
2: Nee. Ik vind deze wel de meeste van hun hits. Ze hebben ook mooie albumtracks, maar van hun hits vind ik deze wel de mooiste.
1: Ja, en er zat zo'n heerlijk huppelmeisje bij. Hij speelde gitaar en hij zong. Ja. En dan had hij zo'n huppelmeisje naast zich. Ja.
2: Nou ja, en die zong ook nog wel.
1: En die zong ook nog, ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb hem klaarstaan voor je. Dus kondig hem met verve aan. En dan gaan we lekker luisteren naar de keuze uit Paul's platenkast deze week.
2: Ja, het is Cock Robin met When Your Heart Is Weak.
1: Ja, dus niet The Promise You Made en ook niet Thought You Were On My Side, maar die andere mooie. Ja. Paul, dankjewel. Leuke keuze. Hey, geniet dankjewel. Van het thuis zijn en we spreken je volgende week weer.
2: Tot volgende week.
1: Oké, bye bye.
2: Doei.
1: Oh, dit is best wel lang geleden hoor dat ik dit gehoord heb. Leuke plaat.

Voor de fijnproevers onder ons, een oud liedje van France Gall. Opnieuw op de plaat gezet door Alizé in een live uitvoering. Lekker zomers liedje, daar heb ik zin in. Ik hoop ook dat het een beetje zomers weer wordt de komende tijd. Kunnen we meer van dat soort muziek gaan draaien. Zo direct nog de Pim van Plaat, maar nu eerst John Cougar Mellencamp en Wild Night.

Dat was er nog een keer. Mijn nieuwe vriendin Sky Newman. En een oude icebreaker. Walk heette dat. En daarvoor hoorde je John Cougar Mellencamp. En Wild Night. En ja, terwijl ik die plaat draaide dacht ik. Wie is nou die damesstem ook alweer? Met wie die dat nummer zingt? Nou, dat wist ik niet meer uit mijn hoofd. Dan moest ik even opzoeken. Dat was Michelle Ndejeocello. Lastige achternaam altijd. Ja, een dame met een gouden keeltje. Werkelijk. Vrienden, zo direct de Pimpanplaat. Maar eerst nog eens even deze oude van Foreigner. En die heet Love on the Telephone.

allemaal hints de laatste tijd. Daar hebben ze dan weer de juiste mensen voor ingehuurd. En inderdaad, deze week werd bekend dat de Rolling Stones weer met een nieuw album komen. Ze zijn nog maar met z'n drieën. En de Ronnie Wood is de jongste, 879 geloof ik. En Mick en Keith zijn allebei boven de 80. Maar ze zijn in topvorm, zegt Mick Jagger. Nou, ik ben heel benieuwd. Je hoorde Mess It Up in de Purple Disco Machine mix. Dat was ook nog niet eens zo heel oud van dat vorige album. Vrienden, hoogste tijd voor de pimpamplaat. Je weet hoe het gaat. Ik heb een digitaal pimpampetschijfje. Ik draai 3 letters. Die voer ik dan in de computer. En dan krijg ik alleen maar titels van liedjes met die 3 letters in die volgorde in de titel. En dan kies ik er dan ter plekke een van uit. Zo eenvoudig kan een radio item zijn. De eerste letter is de M van Melle. De M van Melle. Dus wat zeggen we normaal bij de M? De M van Michael of zo. Of van Michel. De M van weet ik veel. Even kijken. Hoeveel plaatjes hou ik dan over? 5840, 5840, bijna 6000. Veel te veel. Tweede letter is de S. De S van Simon. Dan hou ik over 87. 87 liedjes. Maar ik zit te kijken. De meeste titels eindigen op MS. Arms met MS. Problems met MS. Dreams met MS. Ik heb wel Amsterdam. Daar zou ik een T bij moeten draaien. Heel veel Dreams. Heel veel Arms. Wat heb ik verder nog? Seams heb ik ook nog. Nog meer Dreams. Ja, nou, ik ben heel benieuwd of ik er wel bij draai. Even kijken. De derde letter is de D van Dirk. De D van Dirk. Nee, dat wordt niks. 0. MSD zit in geen enkele titel in die volgorde. Nog een keer draaien. Even kijken. De A. De A van Anton. MSA. Nee, ook 0. MSA. Nou, dat kon eens een lang verhaal worden dit. Even kijken. De MSD levert niks op. MSA niet. En dit is dan de E van Eduard. De E. Oh, dat is 1 liedje. 1 liedje met een M, een S en een E in de titel achter elkaar. Even kijken, ja, nou, dan is de keuze niet reuze, maar ik vind het wel een leuk liedje. Ja, die gaan we gewoon draaien. De M, de S en de E zitten in het woord themselves. S-E-M-S-E-L-V-E-S. Themselves. Sisters are doing it for themselves. The Eurythmics met a

Het is niet hun grootste hit, maar ik vond het altijd wel een fijn liedje. Het goede doel en brood en spelen. Volgende week vrijdag staan ze in onze eigen Nobel in Leiden. De Goede Doel Revival samen met Henk Westbroek. En ja, ik heb toch maar een paar kaartjes gekocht voor all time's sake. We gaan richting het einde van deze editie van Mellis Morning Mix. Maar eerst nog die prachtige stem. Oh, ik hou er zo van. Stevie Nicks en The Room's on Fire.

Ik heb er nog eentje voor je. En die is van Earth, Wind and Fire. Je mag een dansje maken zo aan het eind van de donderdagochtend. Of aan het begin van de zondagavond. Hè. Mij maakt het verder niet uit. Dankjewel voor het luisteren. Dat waardeer ik zeer. En ik hoop dat je dat volgende week weer doet. Dan ben ik er weer met een verse editie.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De advocaat van Ali B. stapt naar de hoogste rechter, nu de rapper ook in hoger beroep is veroordeeld voor 2 verkrachtingen. Hij vindt het volgens een advocaat onrechtvaardig en daarom gaat hij in cassatie. Ali B. kreeg van het hof 3 jaar cel. Dat is hoger dan de straf van de rechtbank en de eis van justitie. Het aantal bevestigde gevallen van het Hantavirus door de uitbraak op het cruiseschip is opgelopen van 3 naar 5, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze waren allemaal aan boord. 3 anderen worden nog getest, net zoals een Nederlandse stewardess. Die ligt in het UMC in Amsterdam en is nog niet meegeteld. Een datacentrum bij Almere is ontruimd vanwege een grote brand. Het bedrijf zegt dat iedereen op tijd buiten was en dat er niemand gewond is. Door de brand in het datacentrum is er ook een storing en daardoor kan bijvoorbeeld de gemeente Dronten niet meer mailen en ook geen mailtjes ontvangen. En Oranje speelt in aanloop naar het WK nog een extra oefenpotje tegen Oezbekistan. De wedstrijd is volgende maand op 8 juni in New York, vlak voordat het WK begint. Oranje oefent ook nog 1 keer in eigen land, op 3 juni in de Kuip tegen Algerije. Daarna vertrekt het Nederlands elftal naar Amerika. Het weer van Weer Online. Aan de kust de meeste zon en in het binnenland veel stapelwolken. Daar kan ook een bui vallen. Het wordt zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

not going.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ali B. laat het er niet bij zitten dat hij is veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Hij gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Zijn advocaat zegt dat zijn cliënt wil doorvechten tot het einde. Ze vinden het vooral oneerlijk dat een verklaring van Ronnie Flex tegen Ali B. is gebruikt, terwijl hij volgens de advocaat juist ontlastend was. Het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen heeft iemand opgenomen die besmet kan zijn met het Hanta-virus. Het is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius waar het virus uitbrak. Hoe het met hem of haar gaat is niet bekend. Eerder werden ook al zieke opvarenden naar ziekenhuizen in Leiden en het Duitse Düsseldorf gebracht. De brand in het datacentrum in Almere zorgt voor steeds meer overlast. Daar staan de servers van de regionale vervoerder in de provincie Utrecht. Chauffeurs kunnen volgens de regionale omroep nu minder goed contact maken met hun eigen meldkamer. Ook zijn er internetproblemen op de Universiteit Utrecht en bij de gemeente Dronten. En sinds de start van een online campagne hebben zich 5 slachtoffers van sextortion gemeld bij de politie. Bij sextortion dreigt iemand blootfoto's van een ander online te zetten. Via Snapchat zijn door de campagne ruim 1 miljoen jongeren bereikt. De politie zegt dat het belangrijk is dat jongeren weten dat ze niet alleen zijn en dat er hulp is. Het weer van Weer Online. Aan de kust de meeste zon en in het binnenland veel stapelwolken. Daar kan ook een bui vallen. Het wordt zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een man uit het Brabantse Oosterhout is veroordeeld in een sextortionzaak. Hij haalde tientallen jonge meisjes over om naaktfoto's van zichzelf te maken en op te sturen. Als hij er niet meer zou krijgen, dreigt hij de foto's online te zetten. Een van de meisjes is ook verkracht. De man krijgt van de rechter 9 jaar en TBS. PEC Zwolle heeft de eerste supporters in beeld die zich vorige maand hebben misdragen rond de derby bij Go Eagles. PEC-fans hadden hun gezicht bedekt met bivakmutsen en gooiden vuurwerk het veld op. Van 12 verdachten weet PEC nu wie het zijn. Ze krijgen in elk geval een stadionverbod. Singapore test 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius op het Hantavirus. Ze hebben nauwelijks klachten, maar zaten in hetzelfde vliegtuig als de Nederlandse vrouw die later overleed. Ze werd in Zuid-Afrika uit een ander vliegtuig gehaald omdat ze te ziek was. Een stewardess die contact met haar had, wordt nu ook getest op Hanta. En de Nijmeegse Vierdaagse wil af van weggooibordjes. Daarom moet er over 2 jaar alleen nog herbruikbaar servies worden gebruikt. Volgend jaar wordt ermee getest en de provincie betaalt mee. Eerder werden al recyclebare drankbekers ingevoerd. Er komen elk jaar 370.000 mensen af op de Vierdaagse. Het weer van Weer Online. De meeste zon aan de kust. In het binnenland zijn er veel stapelwolken en daar kan ook een bui vallen. Het is zo'n 16 graden. Morgen opnieuw een mix van stapelwolken en zon en een stukje warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Realityster Peter Gillis moet een jaar de cel in. Hij stond voor de rechter voor belastingfraude. Hij moet ook allemaal boetes betalen van in totaal meer dan 1,3 miljoen euro. Gillis is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn ex Nicole. Daarvoor krijgt hij een taakstraf van 60 uur. De grote natuurbrand op een militair terrein in het Harde komt door een oefening met springstoffen. De Marechaussee heeft onderzoek gedaan naar de brand. Waarschijnlijk begon de brand door gloeiende deeltjes die rondvlogen bij de ontploffing. De oefening was vooraf aangevraagd en goedgekeurd. Het duurde dagen om de brand te blussen. In het vliegtuig in Johannesburg, waar de Nederlandse vrouw even aan boord was voordat ze overleed aan het Hantavirus, zaten in totaal bijna 400 mensen, zegt KLM. Die heeft de passagierslijst gedeeld met de GGD. 60 worden onderzocht omdat ze vlakbij de vrouw waren. Een stewardess was dat ook en ligt in het ziekenhuis. Bijna 30 gemeenten denken erover na om fatbikes te verbieden. In 2 gemeenten is er al een verbod, in het centrum van Enschede en vanaf maandag in het Vondelpark in Amsterdam. Ook zijn er gemeenten die geen verbod willen, maar wel strenger gaan controleren op opgevoerde fatbikes. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het overwegend zonnig, landinwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken, de temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De opvarende van cruiseschip Hondius, die is opgenomen in het Radboud UMC, heeft het hantavirus. De patiënt kwam vanochtend in Nederland aan en is toen naar Nijmegen gebracht. Hij of zij ligt in isolatie. In Amsterdam is de stewardess van KLM opgenomen. Zij wordt ook getest op het virus. Steeds meer organisaties hebben last van de brand in een datacentrum in Almere. Zo is het CBS slecht of niet bereikbaar. Medewerkers die daardoor niet meer kunnen werken, mogen naar huis. Ook de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor het Wegverkeer lagen even plat. Bij de brand zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. In Drenthe is een oud-politieagente opgepakt. Ze wordt verdacht van omkoping en het schenden van haar ambtsgeheim. Ook zou ze zonder toestemming in de systemen van de politie hebben gekeken en die informatie hebben doorgespeeld aan anderen. Het OM sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt. En in het Groningse dorp Uithuizen is vanmiddag een aardbeving geweest. Hij had een kracht van 1,8. Volgens RTV Noord is de beving ook in dorpen in de buurt gevoeld. Iemand zegt dat hij voelde als een hele zware, doffe dreun. Maandag was er ook al een aardbeving in Uithuizen. Die had een kracht van 1,1. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het overwegend zonnig. Landinwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Aan boord van cruiseschip Hondius dat onderweg is naar Tenerife zijn geen andere mensen die symptomen hebben van het Hanta-virus, zegt de WHO. Er zijn maatregelen genomen tegen mogelijke verspreiding. Een van de opvarenden ligt in het Radboud UMC in Nijmegen en kreeg vanmiddag te horen het Hanta-virus te hebben. Staatssecretaris Boswijk van Defensie baalt ervan dat een militaire oefening met springstoffen de oorzaak is van de dagenlange natuurbrand in het Harde. Het had niet mogen gebeuren, zegt hij. Ook zegt hij dat de oefeningen voorlopig worden aangepast als het erg droog is. Het blussen van de brand van het datacentrum in Almere gaat nog uren duren. De brandweer krijgt hulp van blusvoertuigen van Schiphol en Lelystad Airport en kan het pand nog niet in. Het vuur is aan de achterkant van het gebouw. Verschillende bedrijven hebben er last van, onder meer de Universiteit Utrecht en het CBS. En Peter Gillis denkt nog na of hij in hoger beroep gaat. Hij kreeg een jaar cel voor belastingfraude en een taakstraf van 60 uur voor de mishandeling van zijn ex Nicole. Je ziet wat er gebeurt bij Ali B. die in hoger beroep is gegaan, zegt hij tegen Omroep Brabant. Ali B. kreeg vanochtend een hogere straf in zijn hoger beroep. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het overwegend zonnig, landinwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is nog een geval van besmetting met het Hantavirus. Een opvarende van cruiseschip Hondenjust die is opgenomen in een ziekenhuis in Leiden, heeft het ook. Eerder werd al bekend dat de patiënt die in het Radboud UMC in Nijmegen ligt besmet is. En onduidelijk is nog of een stewardess in het Amsterdam UMC het heeft. Het is nog altijd niet duidelijk hoe vuurwerkbedrijven worden gecompenseerd nu er een verbod aan zit te komen. Het kabinet wilde een maand geleden al duidelijkheid hebben, maar er wordt nog altijd gepraat. Het gaat onder meer over hoeveel geld er komt. De vuurwerksector zelf heeft het over honderden miljoenen euro's. Er komt voorlopig geen nieuw seizoen van het SBS-programma Massa is Kassa. Peter Gillis werd eerder vandaag veroordeeld tot een jaar cel en een boete voor belastingfraude, dus een taakstraf voor het mishandelen van zijn ex. Het huidige seizoen wordt niet van de buis gehaald, dat wordt de komende weken gewoon uitgezonden. En koning Willem-Alexander heeft voor het laatst met het regeringstoestel gevlogen. Het koningspaar was in Venetië om een kunsttentoonstelling te openen. Willem-Alexander laat zich omscholen van Boeing naar Airbus-piloot. Hij mag dan niet meer met een Boeing vliegen, zoals het regeringstoestel. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en vooral landinwaarts bewolkt. Het koelt vannacht af naar 4 tot 8 graden. Ook morgen wolken in het binnenland. Aan de kust meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De eerste uitslagen van vliegtuigpassagiers die zich hebben laten testen op het Hantavirus zijn er en die zijn negatief. Het gaat om mensen die aan boord waren van het KLM-toestel waar ook de besmette Nederlandse vrouw in zat die later overleed. Een derde passagier wacht nog op de uitslag. De GGD had anderen in de gaten. De Universiteit Utrecht blijft morgen dicht. De systemen liggen eruit door de grote brand in een datacentrum in Almere. Daardoor doen bijvoorbeeld de toegangspasjes het niet. De universiteit roept medewerkers en studenten op om ook niet in te loggen op de systemen. Ook andere bedrijven en instellingen hebben er last van. Het kabinet hoopt eind deze maand duidelijk te hebben hoe de vuurwerkbranche gecompenseerd wordt voor het aanstaande vuurwerkverbod. Dat had eigenlijk al klaar moeten zijn, maar de gesprekken zijn nog in volle gang. Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk om hoeveel geld het gaat. En Femke Broeders-Bol loopt volgende maand de 800 meter bij de FBK Games in Hengelo. Het wordt waarschijnlijk haar eerste outdoorrace op die afstand. Ze liep de 800 meter al wel een keer bij een indoorwedstrijd en liep toen meteen een Nederlands record. Broeders-Bol zegt dat ze niet kan wachten om voor eigen publiek te lopen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en vooral landinwaarts bewolkt. Het koelt vannacht af naar 4 tot 8 graden. Ook morgen wolken in het binnenland. Aan de kust meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Er is een verdachte opgepakt voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Er raakte niemand gewond bij de klap van een vuurwerkbom vanavond. Het pand is wel beschadigd. De straat is dicht voor politieonderzoek. Premier Jette zegt op sociale media dat zijn partij nooit het zwijgen zal laten opleggen door geweld. In Zoetermeer is er een grote brand in een leegstaand kantoorpand. En dat is voor de derde keer in korte tijd. De brandweer blust alleen van buitenaf, omdat het pand onveilig is, en adviseert omwonenden de ramen en deuren te sluiten. Er is hevige rook. Er zijn explosies geweest bij de straat van Hormuz. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het zou gaan om drones bij een eiland en een kuststad. Die zijn uit de lucht geschoten. Er is een officieel staakt het vuren. Iran heeft het over een vijand. Israël zegt van niets te weten. En Diergaarde Blijdorp krijgt deze maand 4 nieuwe gorilla's, waaronder een zilverrug. De apen komen uit België en logeren even bij Blijdorp. De diergaarde wil geen vaste groep meer en vangt nu enkel apen op die op doorreis zijn. Het is niet hoe lang deze groep blijft. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in het westen zijn er vannacht wolken en op de koudste plekken koelt het af naar 4 graden en er is kans op mist. Morgen een zonnige start, in de middag stapelwolken en het wordt warmer, namelijk maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Er is een verdachte opgepakt voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Er raakte niemand gewond bij de klap van een vuurwerkbom vanavond. Het pand is wel beschadigd. De straat is dicht voor politieonderzoek. Premier Jette zegt op sociale media dat zijn partij nooit het zwijgen zal laten opleggen door geweld. In Zoetermeer is er een grote brand in een leegstaand kantoorpand. En dat is voor de derde keer in korte tijd. De brandweer blust alleen van buitenaf, omdat het pand onveilig is, en adviseert omwonenden de ramen en deuren te sluiten. Er is hevige rook. Er zijn explosies geweest bij de straat van Hormuz. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het zou gaan om drones bij een eiland en een kuststad. Die zijn uit de lucht geschoten. Er is een officieel staakt het vuren. Iran heeft het over een vijand. Israël zegt van niets te weten. En Diergaarde Blijdorp krijgt deze maand 4 nieuwe gorilla's, waaronder een zilverrug. De apen komen uit België en logeren even bij Blijdorp. De diergaarde wil geen vaste groep meer en vangt nu enkel apen op die op doorreis zijn. Het is niet hoe lang deze groep blijft. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in het westen zijn er vannacht wolken en op de koudste plekken koelt het af naar 4 graden en er is kans op mist. Morgen een zonnige start, in de middag stapelwolken en het wordt warmer, namelijk maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Er is een verdachte opgepakt voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Er raakte niemand gewond bij de klap van een vuurwerkbom vanavond. Het pand is wel beschadigd. De straat is dicht voor politieonderzoek. Premier Jette zegt op sociale media dat zijn partij nooit het zwijgen zal laten opleggen door geweld. In Zoetermeer is er een grote brand in een leegstaand kantoorpand. En dat is voor de derde keer in korte tijd. De brandweer blust alleen van buitenaf, omdat het pand onveilig is, en adviseert omwonenden de ramen en deuren te sluiten. Er is hevige rook. Er zijn explosies geweest bij de straat van Hormuz, dat melden Iraanse staatsmedia. Het zou gaan om drones bij een eiland en een kuststad. Die zijn uit de lucht geschoten. Er is een officieel staakt het vuren. Iran heeft het over een vijand. Israël zegt van niets te weten. En Diergaarde Blijdorp krijgt deze maand 4 nieuwe gorilla's, waaronder een zilverrug. De apen komen uit België en logeren even bij Blijdorp. De diergaarde wil geen vaste groep meer en vangt nu enkel apen op die op doorreis zijn. Het is niet hoe lang deze groep blijft. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in het westen zijn er vannacht wolken en op de koudste plekken koelt het af naar 4 graden en er is kans op mist. Morgen een zonnige start, in de middag stapelwolken en het wordt warmer, namelijk maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.